0: De grootste prijs voor Spanje plannert op Madrid.
1: Welcome to Spain.
0: Het is die laatste Formule 1-koers voor dit seizoen in Europa. Met als voor allem de allereerste Grand Prix op een fonkelnieuwe strek. Een opregende staatscircuit, de Matring. Wie leidt die nieuwe strek zu Madrid am besten? Wie leert hier am sichersten? Wie gewinnt die allererste Kurs an der spanischen Hauptstadt?
1: This is the Spanish Grand Prix.
0: Quali zu Madrid, haut um Feier. Live auf RTL 2 an RTL Play.

0: De grootste prijs voor Spanje plannert op Madrid.
1: Welcome to Spain.
0: Het is die laatste Formule 1 koers van dit seizoen in Europa. Met als voor een

0: De grootste prijs voor Spanje plunnert op Madrid.
1: Welcome to Spain.
0: Het is die laatste Formule 1 koers voor dit seizoen in Europa. Met als voor allem de allereerste Grand Prix op een fonkelnieuwe strek. Een opregende staatscircuit, de Matring. Wie leidt die nieuwe strek zu Madrid am besten? Wie leert hier am sichersten? Wie gewinnt die allererste Kurs an der spanischen Hauptstadt?
1: This is the Spanish Grand Prix.
0: Quali zu Madrid, haut um Feier. Live auf RTL 2 an RTL Play.

0: kids.
1: De grootste prijs voor Spanje plunert op Madrid.
2: Welcome to Spain.
1: Het is die laatste Formule 1-koers voor dit seizoen in Europa. Met als voor allem de allereerste Grand Prix op een fonkelnieuwe strek. Een opregende staatscircuit, de Matring. Wie leidt die nieuwe strek zu Madrid am besten? Wie leidt hier am sichersten? Wie gewinnt die allererste Kurs an der spanischen Hauptstadt?
2: This is the Spanish Grand Prix.
1: Nur von 20 auf 2 Uhr. Live auf RTL 2 an RTL Play.

0: De grootste prijs voor Spanje plunnert op Madrid.
1: Welcome to Spain.
0: Het is die laatste Formule 1 koers voor dit seizoen in Europa. Met als voor allem de allereerste Grand Prix op een fonkelnieuwe strek. Een opregende staatscircuit, de Matring. Wie leidt die nieuwe strek zu Madrid am besten? Wie leidt hier am sichersten? Wie gewinnt die allererste Kurs an der spanischen Hauptstadt?
1: This is the Spanish Grand Prix.
0: Haut von 20 auf 2 Uhr. Live auf RTL 2 an RTL Play.